0: Jullie hebben dat echt heel, heel mooi gezongen. Dankjewel.
1: De heetste hits. De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Susch zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws.

Martijn. Turken die zijn net als wij niet zo dom.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemerscollege door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een concertbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: alsjeblieft. Ik was in het begin zo radeloos. Ik voelde me vreselijk gegriefd.
1: Maar ik heb je toch verteld hoe lang ik me verzette.

zal ik maar weggaan, kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet, geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je steeds.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanning in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïense president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Bozo Radio. Internet Radio.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Jep het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon.

0: jubel glanst de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: You ready to kick some ass?

ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Techneut Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomerstenue en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding, pik uit de keuken nog wat lekkers op, zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Eurosongfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, it gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our...

0: Dank u wel.
1: Het was de Amerikaanse rock en roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Eling Eling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnny's vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden. MUZIEK

Wiltura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder jou. Honderden liedjes zouden volgen, waarvan 58 Vlaamse nummer 1 hits. Eén daarvan was in 2018 Jakkie Wakkie Doe. In 2023 stopte hij met zijn artiestenleven op 83-jarige leeftijd. En met het meezingteam kunnen we eigenlijk nergens komen, want ze hadden het over telkens als wij dronken zijn. En dat bleek nogal eens voor te komen. En voor de fans van deze muziek hebben we weer een juweeltje klaar liggen.

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het huizersduo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormen samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Ab Normaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme est une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronica's, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keep Me on Hanging On en haar debuutsingle Kids in Amerika. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988 meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond, met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

Hey, man.

Ons land heeft verschillende kleuren, van godsdienst en ras, van streek en van taal. Met een volk van stavast en niet zeuren, soms ieder voor zich, soms nou allemaal. En waar ik ook ben op de wereld, wat mijn bestemming ook is, het zal blijven hangen, dat stille verlangen, naar de kleuren die ik dan mis.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Je had er 20 jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als Borders dochter in een stijfsel is geboren, werd ze beroemd.

Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voor. Ze trekt van de reis, dat is haar enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar penant

0: haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee.
1: Oh, ik word niet goed.

0: Trek je niet zo aan, Johnny, trek je niet zo aan.
1: Ik vind ze mooi.
0: Het is toch maar een grammofoonplaatje.
1: Der wilde lid, publiek, voor betalen. Ze dacht

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Souch veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuurfans raakten gewond. De betrokken Feyenoord supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

daken man. Zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

en nog de onschuld. Hij stelt zichzelf voor, totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een half

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn klauwen. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel

zitten maar te zwijgen. Uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen. Mijn knieën worden slap. De geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drinken krijg je dorst.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer, vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In die armen van die baai, waar die zuidoer zwaait. En ik volg mijn sporen langs een eindeloos

En ik loop door de jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee. En ik praat met de doden. En ik mis soms een god om in te geloven. Zoals ik toen ik klein was, vlak voor het slapen, wist dat er iemand over mij waakte. Nu sta ik hier 's nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, ik voel me soms leeg.

brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag. Want de tijd die slaapt in die arms van die baai. Waar die zuidoer.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Ja, lieve luisteraars, een hele goede morgen op deze donderdag. En die een beetje anders is dan normaal, hè Isa? Ik kijk naar jou.
1: Ja, hij is zeker anders.
0: Hij is zeker anders. Er zit een lege plek hier naast mij, want onze lieve Ralf van Kate met Ralf is lekker op vakantie aan het genieten in IJsland. Dus wij gaan het vandaag met z'n tweetjes doen.
1: Wij gaan het vandaag met z'n tweetjes doen.
0: Ja. En dat kunnen wij.
1: Dat kunnen wij zeker.
0: Zeker,
1: wij kunnen wel twee uurtjes vol praten, toch?
0: Zeker weten van wel. Thuis lukt het ook, dus hier moet het ook lukken.
1: Daarom.
0: Ja, daarom. Nou, Ralf zit wel te luisteren volgens de berichten op de app. Dus nou, lieve Ralf, we missen je.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij vooral genieten daar van het mooie IJsland. Want ik denk dat het daar inderdaad, wat ik ook van jou gehoord heb, heel erg mooi is. En ja, zoals ik al zei, we gaan het vandaag lekker met z'n tweetjes doen. En wij hadden gelijk. Toen wij dat een paar weken geleden afspraken. Toen Ralf zei van nou, dan ben ik op vakantie. Is, we hadden gelijk zoiets. Oké, dan weten we al een thema.
1: Ja. Zo moeder, zo dochter.
0: Zo moeder, zo dochter. Ja. Toch? Dat kan je niet missen.
1: Ja.
0: Ja, en zo zijn we ook begonnen.
1: Ja, zeker.
0: Met het eerste nummer. Die had jij uitgezocht.
1: Die had ik uitgezocht. Ja, ik heb hem wel een beetje, moet ik
0: een
1: al
0: beetje
1: even
0: gejat van mij,
1: credits van jou. Want ik heb hem wel een beetje gejat.
0: Ja. Maar waar luisterden wij naar, Ries? Waar zijn we mee geopend?
1: We zijn geopend met de Mom van Meghan Trainor. Een nummer uit 2016. Ja, het is een vrolijk nummer over de band met haar moeder Kelly. En ja, Meghan zingt eigenlijk over hoeveel haar moeder voor haar betekent. En dat ze eigenlijk ook haar beste vriendin is.
0: Nou.
1: Vind ik ook heel toepasselijk, want ik zie jou natuurlijk ook echt als mijn beste vriendin.
0: Ja. Ja. En het leuke is wat jij net ook liet horen, dat daar een stukje opname in zit, hè, van het telefoongesprek.
1: Ja, klopt. Ze heeft tijdens het nummer maken heeft ze de moeder opgebeld om te zeggen van, hè, dat ze veel van haar houdt en dat ze met het nummer bezig was.
0: Ja.
1: Dus ze heeft ze ook een stukje van laten horen in het liedje. Dus
0: superleuk. Ja, ik weet niet of iedereen het opgevallen is, maar het is dat jij het zei, dat ik eventjes heb zitten luisteren. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben een hele mooie lijst. Als ik die zo voor me zie, waar wij dus allemaal samen hebben uitgezocht. Alle nummers hebben te maken met in de titel moeder of dochter of samen.
1: Ja.
0: We hebben echt moeten doen naar iets. Er zaten nummers tussen dat we daarna dachten van. We hadden bijvoorbeeld als voorbeeld Bloem, even aan mijn moeder vragen.
1: Ja.
0: Nou ja, moeder zat erin, maar toen dachten we, het is niet echt moeder en dochter. Dus die hebben we dan ook weer geskipt. We zijn heel strak.
1: We zijn heel streng geweest.
0: Ja, heel strak bij echt moeder en dochter gebleven. Dus nou ja, we gaan de Spice Girls horen. Dolly Parton, Connie van der Bos zit ertussen, de Judds. Ik zie Miss Montreal, Taylor Swift, Mamma Mia. Nou ja, jongens, het is weer een heerlijke lijst. Al zeg ik het zelf. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Ik denk dat het voor ons allebei geldt.
1: En, zeker.
0: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook de ergernis van de week. Straks nog hier. We hebben de grabbelplaat. En we hebben straks ook nog eventjes wat dingetjes waar wij van elkaar weten.
1: Ja.
0: Ook wel grappig de tussendoor. We gaan nu wel even snel door met het volgende nummer. En dat is Like My Mother Does van Lauren Elena. Zijn mij helemaal niks, maar het blijkt dus in 2011, toen was zij 16 jaar oud.
1: Ja.
0: En toen heeft ze met dit nummer in de finale gestaan van American Idol.
1: Oh.
0: Ja, wist je ook niet denken?
1: Nee.
0: Ze is daar tweede geworden en het gaat over het moment waarop een dochter beseft dat ze eigenlijk wel meer van haar moeder heeft meegekregen dan ze denkt. Voor mij ook heel herkenbaar, hè? En vooral, dat zijn ook altijd de dingetjes die je die vroeger dacht van, ja, maar, weet je wel. En dat je nou denkt, oh ja, shit, ik doe eigenlijk precies, precies hetzelfde. Ze zegt ook, Lauren, dat ze het vaak zingt als ze een meningsverschil met de moeder heeft. Of als de moeder even boos is, dan begint ze te zingen. En als die moeder, die heeft dan gelijk zoiets. Ja, die kan niet meer boos blijven natuurlijk.
1: Precies.
0: En het werd in 2008, werd het ook al opgenomen door country zangeres Christy Lee Cook. Zeg mij net zo min wat. Blijft een heel mooi nummer. Like My Mother Does van Lauren Elena.

0: Ja, we luisterden naar Mama van de Spice Girls. Een mooie ode aan moeders en aan de bijzondere band tussen moeder en dochter. Het nummer gaat over hoe je de band steeds eigenlijk mee gaat waarderen als je ouder wordt. Je kijkt terug op de jeugd en beseft eigenlijk hoeveel je moeder voor je betekent. En dat ze eigenlijk altijd voor je klaarstaat.
1: En dat is zo.
0: Ja.
1: Tenminste.
0: En het nummer komt uit 1997, mijn geboortejaar.
1: Nou. Hoe mooi is dat?
0: Toch?
1: Ja. En wat leuk, want we gaan zo naar het nummer dat uit mijn...
0: Echt?
1: Bouwjaar komt. Nou, dat is wel heel toevallig dat jij daarna zegt.
0: Ja. Ja.
1: Spice Girls is alweer een tijd geleden, hè?
0: Is een lange tijd geleden, ja.
1: Jij was er niet zo van, hè?
0: Nee.
1: Maar dat kan ook niet. Ja,
0: ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet per se weet wie er allemaal in zit. En zo. Ik ken de naam natuurlijk wel, maar... Ja.
1: Victoria Beckham. Die ken je natuurlijk weer van David Beckham.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja,
1: de vrouw van de voetballer.
0: Ja.
1: Nou, lekker nummertje.
0: Zeker.
1: Nou, inderdaad, een nummer uit mijn geboortejaar. Uit 71.
0: Ja.
1: En ik vind hem zelf geweldig. Coat of Many Colors van Dolly Parton. Dan vind ik hem sowieso wel hartstikke mooi. Natuurlijk ook nog een extra lading. Omdat Dolly, hoe lang is het nu geleden? Een paar maandje of zo?
0: Ja, een aantal weken. Ja, maar ze hadden net om hangen. Ja.
1: Ja, geleden overleden is. Wat ik zelf zo mooi vind. Het is een echt gebeurd nummer. Het was natuurlijk een heel arm gezin waar Dolly in opgroeide. Maar er was zoveel liefde dat er eigenlijk gewoon helemaal niks van te merken was. En op een gegeven moment werd het steeds kouder. En Dolly had eigenlijk een jas nodig, maar daar was natuurlijk geen geld voor. En ze hadden een hele grote doos gekregen met allemaal kleine lapjes stof. En toen heeft de moeder van Dolly en die Evie Lee van al die lapjes samen een jas gemaakt... voor Dolly Parton. En werd ze op school daar echt voor uitgelachen.
0: Oh, echt?
1: Ja, maar zelf, dat interesseerde haar niks. Die liep daar echt rond, helemaal stoer, met haar jas. Want daar zat zoveel liefde in natuurlijk, omdat die moeder daar gemaakt heeft.
0: Ja.
1: Tijdens de toeren in de bus heeft ze daar een nummertje over geschreven. Dat heeft ze, ze had geen papieren, niks bij de hand. Heeft ze op de achterkant van een bonnetje van de stomerij gedaan.
0: Ja.
1: En daar schreef ze het prachtige Coat of Many Colors.

0: Ja, we luisteren naar You Can't Lose Me van Faith Hill. In het lied volgen we de dochter op verschillende momenten in haar leven. Nou, eerst als klein meisje en later wanneer ze oud wordt en steeds meer haar eigen weg gaat. Maar ondanks al die veranderingen blijft de band met haar moeder sterk.
1: Ja.
0: Nou.
1: God, het lijkt wel een biografie, man.
0: Echt, hè?
1: Jongen, niet normaal. Ja. Ja, en Faith Hill, goede zanger.
0: Ja, ik wat had het even over. Ik ken haar niet.
1: Nee.
0: Maar ik vind het wel een heel lekker nummer. Maar...
1: Nou, ik zei net tegen jou van, ik ken haar van een cover. En ik zat allemaal iets van Tina Turner of dingen. Maar nou weet ik het. Ze heeft een cover gedaan van Janis Joplin.
0: Ja.
1: Daar een van de nummer van. En ik weet niet meer... Another little piece of my heart. Nou, dat nummer. Another little piece of my heart. Ja,
0: ja, ja.
1: Dat heeft zij gekapt. En daar ken ik haar van. Het heeft een cd van haar gehad. En het is echt een hele goede country zangeres.
0: Ja, ze kan goed zingen. Dat hoor je wel.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dan gaan we door. En ik dacht, ik gooi er eens een Nederlandse in.
0: Altijd leuk, hè?
1: Toch?
0: Vooral voor opa.
1: Opa?
0: Ja.
1: Ja, dus zeker. Nou, ik weet niet of opa er iets mee heeft. Nee, oma had er wel iets mee. En dat is ook eigenlijk wel een reden dat ik hem erin heb gedaan. Want het heet Moeder en Dochter. Sowieso Mooi Natuurlijke, Mooi Natuurlijke. Ik met als mam, jij met mij en zo een cirkeltje rond. En natuurlijk Connie van den Bos. En ik weet

0: Sjaakje van de Hoek?
1: Nee.
0: Ja, oma Arie, daar stond hij op de andere kant van. Dus, dat kwam allemaal even boven. Dus ik had zoiets van, huppatee, die gaan we er lekker in doen. Het nummer, de melodie, die bestond al. Dat was 5 jaar eerder. Dat heette toen, het was een Engels nummer, Too Bad Anesthesia. Geen idee hoe ik dat erin moet voegen in die tekst in plaats van moeder en dochter, maar goed. En onder andere Herman Pieter de Boer schreef hier aan mee, aan dit nummer. En ja, zegt jou ook helemaal niks. Nee. Een hele bekende tekstschrijver. Weet je, het doet er allemaal toe. We gaan gewoon lekker even Nederlandse muziek luisteren. Moeder en dochter van Connie van der Bos. MUZIEK.

Ze zegt, ik zit daar niet alleen, maar leuk met Mariette. Maar dat maakt je niet blijer, want dat vind je juist zo'n slecht.

0: Ja, het is weer tijd om te gaan ergeren. En dat wij gewoon lekker al onze frustraties kwijt kunnen hier op de radio. Zodat we vlekkeloos het weekend in kunnen. Ik denk dat Ralf op dit moment wel heel blij is dat hij in IJsland zit. Want hij heeft hier een grosgruwelijke
1: rekening aan. Ja, die is er niet fan van, hè, van deze.
0: Nee, die houdt er helemaal niet van. Die probeert ook wekelijks van, joh, hè, moeten we niet een ander ding erin gooien? Nee, Ralf, want wij vinden het heerlijk. En wat wij meekrijgen van de luisteraars ook. Vooral de oplossingen hè, die daarvan komen, vooral van Tante Wil natuurlijk.
1: Zeker.
0: Altijd hartstikke leuk. Nou, luister, wij zijn vandaag natuurlijk moeder en dochter. Nee, dat zijn we altijd, maar...
1: Ja, niet alleen vandaag, denk ik.
0: Precies. Maar vandaag hè, is het ons thema.
1: Ja.
0: En ook in onze ergernis, Is, zijn wij natuurlijk hartstikke eens gezind vandaag. Of niet?
1: Ja.
0: Wij hebben dezelfde.
1: Nou ja, ja. Ja.
0: Ga je het ook van je poppetjes nog vertellen?
1: Combinatie.
0: Nou, dan doen we de mijne samen. En, want die ene, daar zit jou toch iets waars.
1: Moet ik beginnen?
0: Nou, dan begin jij maar.
1: Oh. Ja, nou ja, ik vind het heel leuk om poppetjes te verzamelen. Dan heb ik het over van die, het heet officieel van die actie.

0: figuurtjes. Ja. Ja, klinkt dat ook misschien ook weer alsof ik met een klein speelgoed
1: met
0: speel.
1: Met G.I. Joe.
0: Ja, als ik het zo hoor, denk ik van nou, dat klinkt misschien alsof ik met ja, of het speelgoed is het niet. Het is gewoon om weg te zetten van een bepaalde serie. En,
1: van
0: ja,
1: de verzamelobjectjes zijn
0: ja,
1: het,
0: van de
1: actionfigures.
0: Ja, die gewoon mooi weg kan zetten. En nou, dat is natuurlijk heel leuk. En dat wordt, het begint natuurlijk met 1. Nou, vervolgens zijn er 10, 20.
1: Ja, ja.
0: Dat is allemaal heel leuk. Maar als je natuurlijk niet veel ruimte hebt, wordt het een beetje lastig.
1: Ja. Ja.
0: Dus mijn ergernis is eigenlijk dat ik meer figuurtjes wil, maar dat ik het gewoon niet kwijt kan.
1: Ja, maar waar moet ik ze kwijt?
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, sowieso heel erg leuk. Want je doet dat allemaal unboxen. En dat zet je dan ook weer op TikTok en Insta volgens mij.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat is sowieso via jouw pagina Isamaris kunnen ze natuurlijk altijd die link vinden daar naartoe. Dat is leuk om te zien hoe je dat doet, want dat doe je echt heel erg goed, moet ik zeggen. En dat is, ik snap het, dat is jammer. Je bent wat dat betreft ook wel een klein beetje eigenwijs. Hè? Je hebt de zolderkamer en daarvoor heb je je gamekamer. Het mag alleen maar op je gamekamer, hè?
0: Ja, maar hokje, het is ook gamehokje. Als je mijn slaapkamer inkomt,
1: ja,
0: dan doe je de deur open en het is bed.
1: Het is bed.
0: Daar kan je niet
1: ja,
0: omheen.
1: Nee, dat klopt. Maar dan dus wil je ook graag heel sereen houden en strak beige.
0: Ja, waar zal ik het kwijt moeten? Ik zou, ja, ja.
1: Nou ja, ook dat is lastig tegen de schuine kant natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja, en inderdaad, waar moet je die planken ophangen? Ik zou het niet weten, hè. Dus,
0: nee, want die planken hangen er wel, maar
1: die zijn vol.
0: Die zijn vol, ja. Die worden steeds voller.
1: Ja. Ja, nou, ik weet het ook zo, 1, 2, 3 niet, want
0: ik zit wel even een koppeling te zoeken naar de SUV, maar
1: nou, die is er niet. Ja, je kan ze in een SUV zetten en dan rondjes gaan rijden, maar ja, daar word je ook niet blij van.
0: Nee.
1: Maar goed, misschien heeft Ralf daar wel een hele goede oplossing voor. Tante Wil misschien.
0: Ja.
1: Ja, ik woon in hetzelfde huis. Ik heb hetzelfde probleem met Lego en andere dingen die ik weg wil zetten.
0: Ja.
1: Papa is ook natuurlijk erg aan de Lego op het moment.
0: Ja, ja, jullie allebei, hè?
1: Ja, dus ja, dat is ook, waar zitten we dat? Weet dus ik herken het probleem. Dus nou, zijn er oplossingen, dan hoor ik het heel erg graag.
0: Ja.
1: Tenminste, toch, Is?
0: Zeker, ja, dan hoor ik het heel graag.
1: Ja.
0: En wat is jouw ergernis?
1: Nou, mijn ergernis die is eigenlijk sinds gisteravond. Want wij zijn natuurlijk hele trouwe kijkers van B&B Vol Liefde.
0: Ja.
1: Dit seizoen met heel veel plezier gekeken. En het is afgelopen, hè?
0: Ja, dan val je toch door een
1: in de zwart gat.
0: Ja, nou, ik moest even moest zeggen.
1: Ja. Het is echt een zwart gat. Verschrikkelijk zeg. En ja, wij hebben gisteren de reunie gekeken naar Is.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat we daar te veel over moeten zeggen.
0: Nee,
1: hè?
0: Laten we dat niet doen.
1: Nee,
0: er zijn natuurlijk altijd mensen die de tv is wordt vanavond uitgezonden volgens mij.
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Ja, ik heb het nog opgezocht hoor, vanavond.
1: Vanavond om 8:30 bij RTL natuurlijk.
0: Ja.
1: Wij hebben gisteren al via Videoland gekeken, dus wij weten de uitslag. Nou, ik zal niks gaan verklappen.
0: We
1: gaan geen spoilers doen, maar je moet echt kijken. Ja. En ik heb echt traantjes zitten laten. Dat zeg ik wel eerlijk.
0: Ja, je was behoorlijk.
1: Ik was echt emo, hè?
0: Heel behoorlijk emo, ja.
1: Ja, ik was echt emo. Ja. Maar het was toch ook prachtig ook.
0: Het was een hele mooie uitzending.
1: Ja.
0: We zeiden ook al tegen elkaar van, ik denk wel de mooiste uitzending, zeg maar, qua reunie.
1: Ja. Zolang wij het volgen, hè? Ja. Die we gezien hebben.
0: Ja.
1: Dus ja. Even. Nou ja, Tijn die breekt in. Die komt met een tip voor jou.
0: Oh ja?
1: Ik twijfel of ik hem moet noemen. Want, maar het is ook Tijn, hè, dat je weet wie het zegt. Die zegt dat je op jezelf moet gaan wonen.
0: Nou, ik weet wel dat als ik op mezelf ga, dan is er sowieso 1 kamer gewoon helemaal voor mijn game-setup.
1: Ja. Ja.
0: En mijn poppetjes.
1: Nou,
0: ja, dat is ook niet. Dus,
1: Nee, Tijn, ze kun je wel komen,
0: ja,
1: maar hè? Nou, dat duurt nog even. Dus we gaan gewoon een oplossing zoeken voor tijdelijk.
0: Ja.
1: Nog bij ons, toch? Of niet?
0: Zeker.
1: Ja, ja. En Janine, kijk, daar heb je veel meer aan, hè? Aan mijn lieve nicht. Ja, ja. Die zegt gewoon aan je plafond hangen aan een hele dunne draad, alsof het zweeft.
0: Ja, dat zei ik weer.
1: Eigenlijk, ja, dat denk ik. Ja,
0: dat vind ik eigenlijk heel grappig.
1: Ja?
0: Ja.
1: En hoe leuk is het?
0: Ja.
1: Kijk, Tijn neemt een voorbeeld aan Janine.
0: Ja.
1: Daar heb je tenminste wat aan.
0: Dankjewel, Janine.
1: Ja,
0: ja, dat is, ja, ik
1: nou
0: zie
1: ja,
0: dat op zich
1: ik
0: wel
1: ook te denken.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: En dan zonder die onderkantjes.
0: Ik hoop wel dat het houdt, want kijk, het is wel natuurlijk, het weegt wel wat, hè. Het is niet
1: Nee, maar je hebt toch van dat nylon garen, dat zie je niet. En dat is hartstikke sterk. Ik vind hem leuk, ik vind hem goed.
0: Oké, nou, misschien ga ik het wel ophangen dan.
1: Ja, nou, ik zit echt serieus over na te denken. Ik vind het een hele goeie. Ja, laten we dat gewoon gaan doen. Ja, goed. Nou, wij zijn er uitgeërgerd en wij kunnen er weer helemaal tegen, toch?
0: Wij kunnen er helemaal tegen.
1: Ja, en dan gaan we snel door met...
0: een nieuwsvolle woorden.
1: Ja, want ik zit met smak te wachten op de aankondiging van het volgende.
0: Ik niet.
1: Het is je eigen schuld.
0: Nou jij wilde hem. Jij had hem gevonden.
1: Ja.
0: Wou jij hem graag dan?
1: Ja. Oh, maar ik hou van Franse nummers.
0: Maar dat heb je niet gezegd, anders had ik hem aan jou gegeven.
1: Nou, maakt niet uit.
0: Ga jij maar lekker je tong breken over de uitspraak.
1: Ja, precies.
0: En ik heb het zelfs ook aan ChatGPT gevraagd van hoe moet ik het uitspreken. Dat hij het voor mij echt werkelijk gewoon heeft opgeschreven hoe je het ook moet uitspreken.
1: Iets, mag ik nog heel even inhaken?
0: Ja, even kort.
1: Inbreken, heel kort. Want anders vergeet ik het zo meteen. Want dan zijn we weer twee nummers verder. Tante Wil, die dacht daar ook aan.
0: Ja.
1: Tenminste, ik neem aan ophangen. Nou ja, de poppetjes. En die zegt, de kamer van Stef, zegt ze. Nou, Tante Wil, die is vergeven. Want daar slapen Han en ik sinds dat Stef in Breda woont. En de kamer waar wij dus voorheen sliepen, dat is kastenkamer geworden.
0: Ja.
1: En die heb ik heel hard nodig met alle kleding van iedereen.
0: Ja, soms, ik denk dat, stel dat ik nou toch Stef zijn kamer had gehouden, weet je wel.
1: Ja.
0: Dan had ik waarschijnlijk toch gezegd van, joh, hey, pak jullie die kamer, hey, ik op zolder. Maar soms denk je wel eens van, zo, als ik die kamer had, hè, dan had ik veel weg kunnen zetten.
1: Dan had ik heel veel weg kunnen zetten. Ja. Maar helaas, die kamer
0: helaas
1: heb jij niet.
0: Helaas,
1: ja. Ga door, Ries.
0: Ja. Ja, het volgende nummer, een Frans nummer. Heel mooi, ik ga hem eventjes klaarzetten. Maar ja, die uitspraak, dat is nog een behoorlijke klus.
1: Nee, jij kan het.
0: Ja, ik ga het toch proberen. Ja, het is D'une fille à sa mère van Chimène Badi.
1: Geweldig, nou. Maart kippenvel. Ik zou er iets mee doen. Le baguette, le trottoir, paraplu en mayonaise.
0: Ja. Je moet ook altijd heel die reeks zeggen. Ja. Ja, het is, nou, het betekent ook letterlijk van een dochter aan haar moeder. En ze schreef het nummer voor haar eigen moeder uiteraard. En zingt over een sterke en soms intense band.
1: Nou,
0: ja.
1: Hoe mooi kan het zijn?
0: Precies.
1: Ik zou zeggen, kondig hem nog een keer aan en gooit hem dan in.
0: Wat weet ik ook een muts, hè? Ja. Ik had het al weggelegd, mijn notitie.
1: D'une fille.
0: We gaan luisteren naar D'une fille à sa mère van Chimène Badi.
1: Prachtig.

0: The Judds. Met Mama, He's Crazy. Ik heb dit nummer natuurlijk niet alleen gekozen omdat Mama in de titel zit. Maar omdat de Judds natuurlijk ook moeder en dochter zijn. Die samen op het podium stonden. En dit nummertje, ja, dat gaat over... Ja, ben je verliefd? Nou, aan wie vertel je dat het eerst, Isa?
1: Ja, toch wel aan mama, denk ik.
0: Ja, dus bij deze
1: moet wel uitkijken,
0: af,
1: want papa en mama zitten nu allebei in de studio, dus...
0: Ja. We zijn nou... Ja, dit is een nieuwe Mattie en Marieke versie. Ja, mijn man Lief is...
1: Ik zal even de microfoon openzetten, meneer.
0: Man Lief is aangesloten. Hoi Han.
2: Katie?
0: Ja.
1: Daar ben je.
0: Daar ben je nou, hoor.
1: Moet even het knopje op aanzetten.
0: Ja, ja. En,
2: ik hoor zelf niet, dus ja.
0: Nee, ja, ik hoor jou heel goed. Dus okay. je bent live in de uitzending gehandeld. Ja, wil je de groeten doen aan iemand of zo?
2: Ja, ik wil even de groeten doen aan mijn collega's.
0: Ja, die zitten te luisteren, hè?
2: Dat is lekker druk aan het werk zijn. Hè? En, ja. En ik lekker thuis. Heerlijk.
0: Hoe bevalt dat?
2: Heerlijk.
0: Ja, hè?
2: Waar ben ik nog een weekje langer blijf.
0: Ik zat, nou, bij deze geven we daar gelijk door. Tijn, wil je even doorgeven dat Han een week later naar zijn werk komt? Hé, en waar... vermaak je je een beetje mee, Han, de laatste dagen zo thuis?
2: De laatste dagen met een beetje minder weer ben ik lekker aan het legen, hoor.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, gaat goed met je...
2: Ja, met mijn Mercedes G500, geweldig.
0: Ja, ja,
2: helemaal geweldig.
0: Ja. We zijn helemaal in de legen, Han.
2: Ja.
0: Ja, ik van huis en jij die auto. En, nou, hoe leuk is het? En dan hebben we onze lieve pa, die zit een beetje achter mij. Die is ook in de uitzending, die is met Han hier naartoe gekomen. Die gaan zo even gezellig koffie drinken bij Tante Nel. En wij gaan lekker door met onze uitzending. Hij gaat goed, hè? Tot,
2: buitengewoon.
0: Buitengewoon, ja.
2: Ben je trots? Moeder en dochter, heel trots.
0: Trots,
2: zeker.
0: Trots, ja, ja, ja.
2: Trots op mijn vrouw en mijn dochter.
0: Ja, hè?
2: Zeker,
0: ja.
2: Zeker.
0: Nou, hartstikke fijn. Zo, nou, zet de microfoon op.
1: Ja, die staat weer uit.
0: Oké, okay. Is, ik heb totaal geen idee. Ik heb volgens mij de Judds nou afgekondigd.
1: Ja, ik ben...
0: Oh, dan mag jij weer.
1: Nou, ja, en ik moet even schakelen natuurlijk. Want wij hebben natuurlijk net al tijd dat ik afkondig. En nu moet ik aankondigen. Dus dan moet ik even...
0: Er is een wisseling.
1: Er is even een wisseling.
0: Door de ergernis. Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, het volgende nummer is Where You Lead, I Will Follow van Carole King en Louisa Goffin.
0: Ja.
1: Het oorspronkelijke nummer is uit 1971. Dat was alleen van Caroline King. Die nam dat alleen op. En in 2000 is het opnieuw opgenomen voor de serie Gilmore Girls. Katie?
0: Ja, die heb ik gevolgd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik ken het dus niet, maar ik was het nummers aan het downloaden. En toen zag ik allemaal heel veel reacties van, oh, die serie is zo goed. En,
0: ja, die is echt heel erg leuk, die serie.
1: Ja, want de serie gaat dus ook over een moeder en dochter,
0: ja,
1: grotendeels.
0: Klopt, ja. En, nou ja, niet grotendeels, helemaal.
1: Oh, helemaal.
0: Helemaal, ja. En, de Gilmore Girls.
1: En het is dan de titelsong.
0: Ik wist niet. Ik heb al die seizoenen gezien, maar geen idee dat dit de titelsong daarvan was.
1: Nee, precies. Nou, en hoe leuk is het dan dat ze in 2000 de moeder en de dochter het samen hebben opgenomen?
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: En gaan we naar die versie luisteren?
1: We gaan naar die versie luisteren, want hoe toepasselijk. Toch?
0: Ja, hartstikke mooi. Knalt hem er maar in.
1: Where You Lead, I Will Follow van Caroline King en Louisa Goffin.

0: Sugarland.
1: Ja, we luisterden naar Mother van Sugarland uit 2018, dit nummertje. Geschreven door de twee leden van Sugarland. Het is eigenlijk een liefdesbrief aan een moeder. En ja, een van het mooiste uit het nummer is toch wel dat je moeder je eerste huis is. En dat je ook gewoon gelijk weet dat je daarbij hoort. Terwijl je eigenlijk überhaupt nog helemaal niet meer weet wat de wereld is. Het is van de Amerikaanse countryband, het duo Jennifer Nettles en Christian Bush. Het zeg maar, die geven twee jaar. Mooi nummertje.
2: Ja, zeker. Ja, we gaan even snel door, want het nieuws komt natuurlijk bijna
1: aan. Precies.
2: We gaan verder met Hey Mom van Miss Montreal. Ja. Het nummer komt uit 2020 en werd gezongen in het programma Beste Zangers.
1: Beste Zangers, hè? Ja.
2: Ja, daar was dan Tabitha, waar de uitzending over ging.
1: Oh, daar is het van.
2: Ja, daar is het origineel van. Dus zij schreef het namelijk voor haar moeder toen ze in Los Angeles woonde en haar ontzettend miste. Ja. Ja, en Miss Montreal maakte daar een hele mooie Nederlandse versie van. Dus laten we er snel naar gaan luisteren. Hey Mom van Miss Montreal.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus, een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan, 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Kosten en ambassadeur Karin Mussenlegne zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Boxleen, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Ja, ja, ik moet even een beetje lachen.
1: Waarom?
0: Ja, nou, ik wou even iets met jou spreken, nog even vlug voordat we erin gingen.
1: Ja.
0: En ik zat altijd te zwaaien en zat de koptelefoon op en ze was helemaal...
1: Ik was helemaal weg. Ja, ik was heel erg aan het luisteren.
0: Ja.
1: Maar ik ben er weer, Isa. Dus,
0: weer.
1: Ja, dus we kunnen niet meer overleggen, dus ik ga er gewoon in met je
0: ik kon nog even kort zeggen van eigenlijk jammer dat het nummer net een klein beetje afgekapt
1: is. Ja, dat was jammer. Ja, dat is een beetje lastig met het nieuws inderdaad. Daar houden we eigenlijk het uur van tevoren weinig rekening mee. Hè? En dan ineens krijgen we erg in van, shit, het nieuws komt eraan.
0: Klopt. Ja.
1: Maar goed, dit stukje wat we gehoord hebben was heel mooi, toch?
0: Zeker, ja, zeker.
1: Daarom.
0: Ja, vrijdag 18 en zaterdag 19 september is het Oostijn Spektakel. Nou, uiteraard in Oostijn natuurlijk. Vrijdagmiddag is er een gratis kidsspektakel met onder andere springkussens, circus en bingo. En s'avonds is er voor uiteraard de volwassen natuurlijk, hè. Want ja, je gaat niet de kinderen aan de biertafel zetten. Ja, er is dus een biertafelavond. En zaterdag zijn er vanaf 4 uur verschillende optredens. Met onder andere, ja, ik dacht dat het verkeerd geschreven was. Maar het is dus schijnbaar Pater Moeskroen.
1: Ja, Pater Moeskroen.
0: Nou, ik dacht van, heb ik een foutje gemaakt? Is het niet gewoon Peter, maar Pater? Ja. Vincent. Vincent, onze Oostgoudse Vincent.
1: Ja, geweldig.
0: En Royal Beat en BC Experience.
1: Peter Moeskroen.
0: Ja, nou ja.
1: Geweldig.
0: Ja, snap je mijn gedachten? Ik vind...
1: Nee, maar dat komt gewoon omdat ik die band ken. En jij niet. Dus ik snap jouw verwarring wel. Maar ja, ik ken hem niet beter.
0: Ja, het is ook een band inderdaad. Maar ik dacht,
1: Peter Moeskroen.
0: Ja. Ja. Vond ik graag.
1: Nou, snap ik. Ja. Maar goed.
0: Of als je dan denkt van nou dat Oostijn Spektakel, dat vind ik niet zo. Dan is er ook nog op dezelfde dag 19 september in de... Ja, die fabriek, de Galf...
1: Ja, Galvanitas fabriek.
0: Dankjewel, want anders moet ik het lang aan nog als ik het verkeerd uitspreek. Ja, in Oostschout vinden ze een antiekmarkt. Van 9 uur 's ochtends tot en met 3 uur 's middags kun je lekker rondneuzen tussen vintage en antiek.
1: Nou, dat vind ik altijd leuk.
0: Dat vind je altijd leuk?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Leuke, mooie schatjes zoeken. Hè?
0: Ja, dus toch allemaal veel op dezelfde dagen. Want ook de 19e is in Den Hout is er een kofferbakverkoop.
1: Ja, ook leuk.
0: Ja, dat vind ik dus... dan denk je van kofferbakverkoop. Maar dat is toch hartstikke leuk. Dan doe je kofferbakje open.
1: Ja.
0: En dan
1: daar heb je allemaal oude zonnen zitten. En dan kunnen mensen...
0: Ja. Maar is dat nou leuk of is dat leuk?
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Toch?
1: Maar mensen moeten echt wel een keuze gaan maken dus, hè? Want het
0: ja,
1: is allemaal,
0: ze moeten echt een keuze gaan maken. Ja, het zijn 3 dingen op dezelfde dag.
1: Nou goed, voor alles wat wils. Of je gaat gewoon overal 2 uurtjes naartoe. Kan ook.
0: Kan ook, zeker. En dan is er op zondag 20 september... is er van 10 tot 4 een rommelmarkt in het Floralia Park. Nou, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Waarom moet jij lachen?
1: Ja, ik moet heel erg lachen, omdat ik een berichtje van Nout binnenkrijg.
0: Oh jee. Iets wil je dat met ons delen?
1: Nou, iets misgegaan met de opvoeding. Peter Moeskroen.
0: Nooit van gehoord.
1: Ja, Nout, sorry. Generatiekloofje.
0: Is dat heel bekend?
1: Het is wel bekend.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Oh, nou ja, sorry. Ja,
1: ja blijkbaar ook, niet bekend genoeg. Nee, het is gewoon echt een generatiedingetje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Nou, er is genoeg keus. Wel op veel dezelfde dagen, maar dan heb je natuurlijk
1: voor ieder wat.
0: Beter te veel keus dan te weinig, toch?
1: Toch, dat bedoel ik. Ja. Nou, hartstikke leuk is. Die hebben dan ook weer gehad. Ik kijk je even aan, want volgens mij moet ik weer.
0: Ja, ik zit altijd
1: serieus.
0: Dan ben je even in de wacht.
1: Ik ben dan helemaal op de leg kwijt. Maar we zijn er weer. Wij gaan luisteren naar Taylor Swift.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hè? Ben jij Swifty?
0: Nee.
1: Nee,
0: of ook, ja, sorry dat ik het ook verschrikkelijk word. Maar ik moet uitkijken wat ik zeg, want anders krijg ik heel die Swifty community over me heen.
1: Ja, en die luisteren, hè?
0: Ja, die luisteren.
1: Ja, daarom. Ik zou maar uitkijken.
0: Ja.
1: Ja. Nou, wij gaan in ieder geval luisteren naar The Best Day van Taylor Swift. Geschreven door Taylor zelf voor haar moeder Andrea Swift. En het leuke ervan is dat ze het helemaal in het geheim opnam. Ze nam ook een videoclip op. En daar gebruikte ze allemaal filmpjes van vroeger.
0: Ja.
1: Heb je die gezien?
0: Ja.
1: En daarna heeft ze het pas aan haar moeder laten horen. Dus een leuk verhaaltje, toch?
0: Zeker.
1: The Best Day.

0: Ja, mooi nummer.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel mooi.
1: Voor een Swiffy, toch?
0: Voor een Swiffy zeker, ja. Ja. Ja, normaal gesproken hadden we natuurlijk gewoon doorgedraaid met de nummers. Maar ik wou er toch even inkomen, want ja, dit volgende nummer heeft toch wel een beetje een speciaal plekje. Ik vind dat echt een prachtig nummer.
1: Ja.
0: Dat is My Love, My Life. En dan heb ik gekozen voor, het is natuurlijk origineel van ABBA, mm-hmm, uit 1976. Maar ik dacht van ja, de Mamma Mia versie, daar ben ik ook eigenlijk meer mee opgegroeid, ja, in Mamma Mia.
1: Ja.
0: Die kan daar echt, ja, dat is voor mij, die springt er echt bovenuit. Ja, het is natuurlijk van de film Mamma Mia, Here We Go Again. Dat is uit 2018, hè? Zijn, ja, we ook naar de bioscoop,
1: ja, dat is de tweede film, hè? Ja. Ja.
0: Waarin je dus vaak eigenlijk grotendeels het levensverhaal van Donna natuurlijk ziet, toen ze kleiner was.
1: Ja.
0: En nou, ik weet nog wel met dit nummer dat wij, want het was met jullie.
1: Ja.
0: Dat jij echt met dit nummer vol schoot. Ik weet niet of je dat zelf nog weet.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja,
1: verschrikkelijk.
0: Ja, ja. Dus, het heb ik wel best wel een... ja, een zwaar nummer, maar ik vond het wel heel mooi.
1: Ik hou het geen één keer erover met dat nummer. Dat is verschrikkelijk.
0: Nee, want ik zat het gisteren de nummers te downloaden.
1: Ja, dat ging ik weer, hè?
0: Ja, nou, maar, ja, maar ik dus ook. Ik
1: jij ging ook,
0: dus,
1: ging jij, ja, ook. Ja.
0: Toen ik alleen, dat doe ik natuurlijk vaak alleen als ik dan boven, ja, zit. Dan was het toch wel even een traantje.
1: En is het dan een traantje omdat die poppetjes daar niet kunnen staan? Of omdat... dat je emotioneel
0: scherp
1: bent van een nummer. Scherp, oh.
0: Ja,
1: en dat
0: heel scherp.
1: En,
0: ja,
1: dat ze vroeg nog. Ja.
0: En dat ze vroeg nog. Ja. Nee, maar even terug naar het nummer. Ja, het is eigenlijk op een... Ik vind het ook echt op een hele mooie manier dat ze het in beeld brengen.
1: Ja.
0: Het is namelijk op het moment dat Sophie, dat is dus de dochter van Donna, die gaat haar kindje laten dopen. Dat lopen ze dan dat kerkje in. En tijdens het nummer denkt ze dus eigenlijk, dat heeft het gevoel dat de moeder bij er is. Ja, de moeder,
1: ja,
0: is
1: die overleden
0: in,
1: ja,
0: is overleden in de film. Ja. Dus het is zo mooi in beeld gebracht, want je, ja, ziet ook het terugblik van hoe Donna dus met het kindje liep.
1: Ja.
0: En ook Donna, zeg maar, toen ze oud was.
1: Ja.
0: Ja, als ik ook al eens over praat, is het misschien heel stom, maar krijg ik echt kippenvel. Ik vind het echt, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Maar hoe mooi het is, hè? Het zijn drie generaties.
0: Drie generaties, ja.
1: En goed, nou, die hebben wij ook, hè? Met,
0: ja, het is eigenlijk heel mooi dat je dat ook toevoegt. Ja,
1: toch? Met,
0: zeker.
1: Als moederke erbij. Ja,
0: ja. Dus ja, we gaan luisteren naar My Love, My Life. En dat wordt dus ook gezongen door Amanda Seyfried, Lila James en Meryl Streep.

0: Mother's Daughter van Miley Cyrus. Ja, naar dat hele mooie gevoelige nummer van jou, Is.
1: Dat is een
0: klein overgangetje.
1: Ja, even een hele andere. Maar
0: een hele andere.
1: Moet kunnen, toch?
0: Ja, hierin geen lief bedankje of zo hè, van naar een moeder. Maar meer van, joh, weet je, ik ben een sterke eigenwijze vrouw. Tikkeltje rebels. Van wie heb ik dat eigenlijk, weet je wel?
1: Ja.
0: De moeder van Miley Cyrus, Tish, die vond haar eigenlijk helemaal een prima idee. Deed zelfs ook mee in haar videoclip.
1: Ja.
0: En die videoclip die kreeg extra aandacht. Want die was toch bewust wat provocerend. Die beelden, teksten over het vrouwelijk lichaam, seksualiteit.
1: Ja.
0: Het recht dat vrouwen zelf keuzes mogen maken. Dus het was een beetje omstreden.
1: Oké.
0: In die tijd. Maar typisch op zijn Miley Cyrus dan toch weer.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En dan denk ik dat het tijd is.
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
1: Ja.
0: En dit, ja, lieve luisteraars, ja. Echt. Je moet erbij zijn. Isa die heeft gegrabbeld, maar die wil zelf natuurlijk ook mee kunnen raden, omdat er half en nou niet is.
1: Ja, nou, geloof het of niet, ik heb echt niets gekeken.
0: Nee, nee.
1: Het was ook, op een gegeven moment heb ik ook met mijn ene hand gewoon zeg maar over de titel gehouden, weet je wel. Dat
0: ja.
1: Ik echt gewoon ook niet thuis met de naaldgeplekken dat ik het niet kon zien.
0: Ja, bizar
1: maar ja,
0: hoe je
1: heel
0: dat
1: eerlijk,
0: voor elkaar hebt gekregen.
1: Voor mij is eigenlijk elke week een raadsel, want ja, de platen die hier liggen, die... Mensen zijn natuurlijk niet echt in mijn... Ja, dus kan natuurlijk ja. De steekwoord ook niet meer, echt. Dus dat is natuurlijk een beetje voor mijn tijd allemaal.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk voor mij altijd wel gewoon een raadsel. Maar we gaan hem toch samen proberen te doen, toch?
0: Zeker. En hoe hilarisch zou het zijn...
1: Als ik hem nu in één keer zou weten. Nou,
0: dat, maar als het een nummer van Peter Maskroen zou zijn.
1: Nou, dat zou toch leuk zijn?
0: Dan echt, dan kun je me opvegen.
1: Zo, we gaan luisteren.
0: Meid, laat de naald zakken. We gaan ons best doen. Doe er gezellig mee, luisteraars.

0: Heb je enig idee, Isa, wat het is? Ik zou het niet weten. Ik zit ernaast. Nou ja, lastig. Nou denk ik dat ik... ik krijg trouwens wel een bericht van Nout. Die denkt dat het de Spice Girls zijn.
1: Ja.
0: Dan heb ik Frederik die... Oh, die... Ralf is aan het rijden. Die zegt tegen Frederik, geef even door. Rond 1990, eind jaren 80. Toch geen Salt en Pepper. Het is in ieder geval niet Nene Sherry en Mel en Kim. Nou, Ralf heeft dezelfde gedachten als mij. Want ik dacht ook ja. Salt en Pepper. Ik zei
1: zitten
0: tegelijk,
1: jullie wederom weer op dezelfde lijn?
0: Op dezelfde golflengte. Het is ongekend. En dan die afstand tussen ons. Hè? Ja. IJsland, Oosterhout, Nederland. Bizar. Nou, ik denk inderdaad Salt en Pepper. Maar dat is meer omdat ik het gehoord heb ergens.
1: Ja,
0: in
1: ja,
0: het begin
1: ik moet
0: iets
1: zeggen,
0: van Salt en Pepper. Hier,
1: ja, je hoorde ook tijdens het nummer. Want dan zei ik tegen jou van tijdens het nummer. Hoorde ik ergens Pepper?
0: Ja.
1: Maar ik ken dat natuurlijk helemaal niet. Dus nee. Daar ga ik van jou uit.
0: Ik denk dan, omdat ik daar gehoord heb dat ze het zijn. Het zijn echt geen Spice Girls.
1: Nee.
0: Wij hoorden alle twee I'll Take Your Man.
1: Ja, ik denk dat de titel is.
0: Dus dan gaan we voor de titel. En ja. Ik zeg ongeveer, ik denk 1990.
1: En ik dacht van laat ik voor de grap gewoon 1992 zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Zal ik even de
0: als jij de
1: erbij
0: hoes,
1: pak?
0: Pak jij de hoesje erbij? Dan ben ik heel benieuwd. En?
1: Oh, jeetje.
0: Jeetje.
1: Oh,
0: het is Salt en Pepper, dat zie ik.
1: Ja?
0: Ja. Daar aan de andere kant, de zwarte letters. Ja. Aan de zijkant. Ja.
1: Hè? Huh? Waar dan? Ja, ik zie het
0: niet. Dit is nog erger dan Peter Moskroen. geef de hoesje eens en wijs ik het aan. Even kijken, kijk hier. Salt en Pepper.
1: Oh ja, ik zit natuurlijk met hoe je het anders schrijft. Ja,
0: ja Salt en Pepper, inderdaad. Ik zie
1: en
0: I'll Take Your Man.
1: Titel hebben we ook goed. Ja, die hebben we ook goed.
0: Ja,
1: maar dan het jaartal staat het erop.
0: Het jaartal staat hier niet op. Ik weet niet of het op jouw cd'tje staat. En anders moeten we het even opzoeken op internet. Maar ik moet zeggen, we zijn... we zitten toch vrij goed.
1: Nee, het staat hier niet op. Dan ga ik even heel snel even spieken.
0: Ga je het even snel opzoeken. Dan ga ik even zeggen hoe irritant ik het vind dat Ralf dat weer goed heeft.
1: Ja, maar
0: zelfs als je in IJsland zit, heeft hij het goed.
1: Ja, maar daar verbaas ik me echt oprecht altijd over van... Hij hoeft maar een paar noten te horen en
0: dan
1: weet
0: hij het
1: dan.
0: Al, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of het nou ook zo snel was, maar het is echt behoorlijk snel. Salt en Pepper. Het zijn twee... drie meiden. Ik heb altijd gedacht dat er twee waren. Maar ik zie nu dat het drie meiden zijn van die grote gouden kettingen. En,
1: oh ja, ik heb het hier.
0: Heb jij het?
1: Ja. Nou, en qua jaartal zaten we niet goed. Want het was 1986.
0: Hmm.
1: En ik had 92 jaar 90.
0: Ja, een stuk eerder.
1: Ja.
0: Maar goed, twee uit drie. Niet slecht,
1: precies.
0: Toch? Ja, precies.
1: Toch?
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we snel door met onze eigen lijst. Want dit was wel even een

0: En dit nummer heeft ze opgenomen met haar eigen dochter Lola Leon.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk een verzoekje van Lola, de dochter. Omdat ze het een goed idee vond om daarmee de band te versterken. En ze zingen eigenlijk allebei vanuit hun eigen perspectief.
1: Ja.
0: Dus vanwege de dochter van... dat ze eigenlijk niet echt bekend wil staan als de dochter van Madonna.
1: Mm-hmm.
0: En dat Madonna zoiets heeft van... hoeveel invloed eigenlijk zo'n bekend leven op haar dochter kan hebben.
1: Ja, maar ik denk dat de dochter wel heel blij is met de centjes die mama heeft, denk ik.
0: Nou ja, dat denk ik ook wel, ja, toch?
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, ik ken het nummer niet, dus laten we gaan luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren naar de test van Madonna en Lola Leon.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wat moet ik van zeggen? Je moet ervan houden, denk ik.
0: Nou, laten we het daar gewoon op houden.
1: Ik zal ook heel eerlijk zijn dat ik hem gewoon erin heb gezet, omdat ik gewoon een nummer nog zocht.
0: Ja.
1: Omdat het moeder en dochter ging.
0: Maar.
1: Ik ben er niet zo weg van
0: ik
1: de sound
0: niet.
1: Van dit album. Nee.
0: Nou, ja, ik ben sowieso geen. Vroeger was ik echt Madonna-minded,
1: nou ja.
0: Maar. Nee.
1: Nou, vroeger waren de nummers ook echt wel veel beter, toch?
0: Ja, ze moet gewoon stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Ze zeggen dan stop op je hoogtepunten. Nou, dat heeft ze niet gedaan. Toch jammer.
1: Dat zie je vaak bij artiesten.
0: Ja. Toch iets lang doorgaan.
1: Ja.
0: Wij gaan door naar het volgende gevoelige nummer uit Mamma Mia.
1: Ik dacht jij nog eventjes...
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja.
0: Oh, nou jongens.
1: Ja, ik moet altijd eventjes... want, ja. Dat gaat...
0: Nou, dan wil ik al twee keer die Mamma Mia inzetten. Ik vind dat gewoon een heel mooi nummer. Ik ga er alles heen. Ja, nee, inderdaad. Want we hadden natuurlijk van... Wat zijn nou leuke feitjes over moeder en dochters. En daar kunnen we een hele hoop over verzinnen natuurlijk. Maar dat was wel heel grappig. Want Chatty, onze grote vriend... Die kwam met een bliksemronde in antwoorden. En daar staat bij... Niet nadenken, niet opschrijven. Gewoon meteen...

0: zeggen wat wij vinden.
1: Ja.
0: Ja, dus ik
1: ben er een beetje zenuwachtig voor of zo. Ik weet
0: ben gek, hoef je me niet te doen. Dus ik vraag van, nou, wie van jullie... En dan vraag ik iets en dan zeggen we alle twee...
1: Oh, en dan moet ik zeggen of ik of jij.
0: Ja.
1: Oh, dat is leuk. Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, we gaan niet nadenken, proberen. Laten we er even een paar doen. Wie van ons...
1: Moet ik zeggen mama of moet ik zeggen... Zeg ik nou voor deze kreef Katie dan? Toch? Katie of Isa.
0: Of jij of ik.
1: Oh ja, dat kan ook.
0: Kan ook, hè?
1: Ja, doe maar.
0: Dat is makkelijk. Dat is korter. Ja. Oké. Okay. Wie van ons praat het meest?
1: Jij.
0: Ik.
1: Dat was niet moeilijk.
0: Nee. Wie is het koppigst?
1: Ik.
0: Oh, ja? Of jij jou het... Ja, jij kan wel koppig zijn af en toe.
1: Ik kan echt wel koppig zijn.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar na de inzien heb je gelijk.
1: We wel, laten we zeggen dat we hebben er allebei wel eens even.
0: Ja, ik kan maar ook wel koppig. Als ik weet dat ik gelijk heb dan... Of als ik denk dat ik gelijk heb, denk ik wel koppig.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wie kan het slechtst tegen haar verlies?
1: Jij.
0: Echt? Nou, ik val er stil van.
1: Ik wou echt even dat jullie haar gezicht konden zien.
0: Serieus, kan ik slecht tegen
1: je verlies? Had jij mij gezegd?
0: Nee, daarom viel ik ook stil. Ik denk, ja, van ons, jij kan zeker wel tegen je verlies.
1: Naar
0: mijn idee ook wel, maar ik ben wel fanatiek.
1: Nou ja, sorry, dat is misschien meer... Jij bent heel fanatiek.
0: Ja.
1: Maar wat jij dan wel hebt, met een spelletje wil jij heel graag winnen.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wie zegt als eerste sorry?
1: Ik.
0: Ja, dat ben jij.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg het ook wel, toch?
1: Ja...
0: Maar jij eerder.
1: Ja, ik wel eerder, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ik moet gelijk niet nadenken, gelijk zeggen. Dus ja.
0: Ja, dat is waar. Wie koopt het vaakst iets wat ze eigenlijk niet nodig heeft?
1: Ik. Oh, die is heel makkelijk.
0: Ja.
1: Hoe vaak de deur wel niet gaat met pakketje voor Katie.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, wie maakt dus de slechtste grappen?
1: Ik.
0: Zonder twijfel jij.
1: Ja. Heb je die ook opgeschreven omdat je dacht van ja, dat ben ik of niet?
0: Nee, ik noem gewoon een rijtje op wat Chetty voorstelt. Dus staat hij gewoon gedrukt.
1: Nou ja.
0: Maar dat absoluut jij, hè, met je flauwe woordschappen.
1: Ja, en dan, ik vind de woordschappen wel echt heel leuk om te maken. Ze komen ook echt plotseling naar boven en ik van, dan moet ik het ook vertellen.
0: Ja.
1: Maar wat ik dan ook wel leuk vind bij jou altijd, is als jij een grap maakt, dan lach je altijd zelf het hardst om je eigen grap.
0: Ja, ik vind mezelf dan echt hilarisch op dat moment. En misschien de rest helemaal niet.
1: Nee.
0: En dan lach ik inderdaad het hardste.
1: Dat vind ik wel heel leuk, ja.
0: Ja, eigenlijk bizar, hè?
1: Ja,
0: dus heeft ook helemaal niks meer arrogantie of zo te maken. Maar ik vind me dan mezelf op dat moment heel grappig.
1: Dat vind ik ook heel grappig als jij helemaal stukt om jezelf.
0: Ja, toch? Ja, en ook of interesse is dan niet leuk. Ja, dan als ik het dan maar even leuk heb gehad, toch?
1: Ja.
0: Wie is ons het grootste facebase van ons tweeën? Ik.
1: Ja, ik ben dat helemaal niet.
0: Nee, ik ben ook niet
1: maar
0: overdreven
1: ik moet ook
0: facebase.
1: Jij hebt ook niet echt een facebase.
0: Nee. Maar als het dan is, dan...
1: Dan jij, ja.
0: Wie is het ijdelst? Ja, ik.
1: Ja, jij hebt... Jij ziet er... dan meen ik serieus altijd wel echt tip-top uit. Niet zo kijken. Dat kunnen luisteraars niet zien.
0: Okay.
1: Maar altijd gewoon verzorgd uit, vind ik. En ik ben echt wel iemand die gewoon even heel vlot gewoon iets aantrekt. En dan even denkt... Nou, ik ga even de supermarkt in. En dan kom ik thuis en denk van...
0: Ben ik zo naar de supermarkt? Ja. Nou, dan ga je de laatste dan. Wie heeft er meestal gelijk? Allebei.
1: Nou, ik denk jij wel.
0: 50-50, ja.
1: 50-50?
0: Ja, toch?
1: Nou, ik zou je gerust heel de uitzending mee willen vullen. Ik vind dat echt leuk.
0: Nou, echt hè? Tijn die zegt weer, Han zegt net ook dat jij slecht tegen jouw verlies kunt. Serieus, dus of Han liegt of Tijn. En Tante Wil die zegt, het lijkt wel een proostenkwaaltje. Ja, dat is natuurlijk ook wel.
1: Dat
0: zit er natuurlijk bij de proostjes flink in.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus dat kan eigenlijk ook niet uitblijven natuurlijk.
1: Nou, ik vond het heel leuk, mam.
0: Ja, hè?
1: Het is een leuke toevoeging aan de uitzending.
0: Mag ik nou eindelijk mijn nummer erin gooien?
1: Ik ga jou niet meer onderbreken.
0: Ja, godzie Mickey. Oh. Wij gaan naar Slipping Through My Fingers. Dat is van, ik heb gekozen voor de Mamma Mia versie van Meryl Streep. Soms dan kijk je als moeder naar je volwassen kinderen en dan denk je, wanneer is dit gebeurd? He, het is echt gisteren zo klein en nu zo groot.
1: Nog steeds zo klein, maar...
0: En het lijkt wel op... Jij nog zo klein. Maar qua leeftijd ouder.
1: Ja.
0: Ja. ABBA, die schreef het al in 1981. Je had Björn, die was getrouwd met Agneta. En die zongen het samen. Tenminste, Björn schreef het. Agneta zong het voor hun dochter Linda. En in Mamma Mia was het natuurlijk die hele ontroerende scène. Als Sophie zich klaarmaakte voor de bruiloft. En Donna dit zingt. En ja, ik weet zelf als geen ander hoe het voelt. Hè, als je kinderen inderdaad al hartstikke volwassen zijn. Waar is de tijd gebleven? Toch? Slipping through my fingers.

0: Ja, we luisteren naar Mama Set van de Shirless. Zeg ik dat goed? Shirless.
1: De Shirless, denk je.
0: Shirless,
1: ja. Inderdaad.
0: Ja. Nummer uit 1961. Nou, wij zaten echt allebei swingend in de studio.
1: Ja.
0: Word je gelijk vrolijk van, vind je?
1: Heerlijk, toch?
0: Ja. En het gaat over de wijsraad die je van je moeder meekrijgt.
1: Nou, Isa.
0: Nou.
1: Kijk. En wat je daarmee moet doen, of niet?
0: Ja.
1: Ja. Vooral naar luisteren.
0: Nou ja, en de die ook soms echt pas later gaat begrijpen.
1: Nou, dat vooral.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Vroeger denk je echt van, maar bemoei je mee?
0: Ja, en dan later denk je van, oh ja.
1: Ja, ouderwetse mening, bla, bla. En nou denk je, oh,
0: echt,
1: en dat je er precies hetzelfde bent, hè?
0: Ja.
1: En dat je het nou veel meer begrijpt. Ja. Nee, dat klopt helemaal. Ik ga eventjes tussendoor een paar dingetjes zeggen. Ten eerste, jouw broer.
0: Ja.
1: Ons kind zit te reageren.
0: Ja.
1: Die wil het. Die had inderdaad van, mam, dat is gewoon fanatiek zijn.
0: Ja.
1: Die heeft er zelf natuurlijk ook heel erg, hè? Zo'n spelletje doen
0: ook
1: met
0: fanatiek,
1: hem.
0: Fanatiek, ja.
1: Heel fanatiek. Die wil ik echt, echt gewoon winnen.
0: Ja.
1: Gewoon, geen andere optie. En daardoor kwam hij op het verzoeknummer van ABBA. Hè? Ik heb ook nog wel een verzoeknummertje van ABBA, zegt hij. The Winner Takes It All.
0: Ja.
1: Waarna hij dan typt van, nu vind ik mezelf heel grappig. Ja. En dat is dan weer, de herkenning dan weer. Want dan vind ik mezelf ook als enigste grappig. Nou, dat heeft hij dus ook. Dus dat is ook een beetje zijn moeder, zijn zoon.
0: Zeker.
1: Deze aflevering. Nou, die heeft zoiets van, hé, volgende keer een Mamma Mia uitzending doen.
0: Dat zou
1: nou,
0: het liefste doen.
1: Echt, nou, top idee, want ik ben voor. Ik weet alleen hoe Ralf erover denkt. Misschien moeten we die doen iets als Ralf nu
0: misschien,
1: op vakantie is.
0: Misschien als hij op vakantie is, inderdaad.
1: Precies. En dan wil ik eventjes toch nog even benoemen dat tante Wil een hele grote ergernis heeft.
0: Oh.
1: Ja, was gisteren boos op oma Peter met kaarten.
0: Ja.
1: Want oma Peter wint altijd en die kent het spelletje niet eens. Dus
0: oh ja,
1: tante
0: maar
1: Wil,
0: dat hè?
1: Ja.
0: Dat je dan zeg maar een spelletje aan iemand uitlegt, hè, van zo en zo moet het.
1: Ja.
0: En dat ze dan ook winnen. Nou, dat zou, nou, tante Wil, dat zou me ook heel erg irriteren.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je merkt gelijk de dingen die naar boven komt. Ja.
1: Maar ik denk dat het is, kijk, het is ook wel zo met tante Wil. Hoe zeggen ze dat altijd? Gelukkig in de liefde, ongelukkig in het spel. Dus ja, als je altijd verliest, dan is ze wel heel gelukkig met oma Peet.
0: Ja.
1: Maar goed, oma Peet wint altijd, dus is dan weer niet gelukkig met tante Wil. Oké, lastig deze.
0: Ja. Lastig.
1: Nou, moeten we het nog maar een keer, over hebben. Toch?
0: Zeker.
1: Ja, Ralf zegt van, ik ben nog lang niet thuis.
0: Nog dus, lang niet, nog lang
1: niet.
0: Niet.
1: En dan ga nog niet naar huis. Ja. Nou, Ralf, die zegt van, dus volgende week een Mamma Mia uitzending.
0: Nou.
1: Nou, dus.
0: Of de week erop, hè?
1: Waarschijnlijk de week erop.
0: De week erop, ja.
1: Nou, gaat helemaal goed komen. Nou, dan zijn we ook weer even bij met wat er allemaal gezegd wordt.
0: Met de socials.
1: Met de socials, inderdaad. En dan gaan wij nu. Is, ik ben het weer kwijt.
0: Ik zat erop te wachten.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze het weer kwijt, maar ik zeg niks.
1: Ja, oh nou, ik ben. Want jij had de Shirelles.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Dan gaan wij nu naar Gigi Heller. A Mother Like You. Dat is een nummertje uit 2019. God, dat is ook alweer een hele tijd. Dat is vlak voor Moederdag uitgebracht. En ze heeft het speciaal voor haar moeder geschreven. Omdat zij vindt dat haar moeder altijd haar grootste supporter is. Ze zingt over kleine dingetjes uit haar jeugd. En ze heeft nu zelf twee dochters. En hoopt de moeder te zijn voor hun. Zoals haar moeder de voor haar was. Zoals wat ze zelf over het nummer zegt. A Mother Like You.
2: You gave me a drawer in your kitchen.

0: Ja, we luisterden naar Mama's Song van Carrie Underwood. Een nummer uit 2010. En ja, en Carrie richt zich eigenlijk rechtstreeks tot haar moeder. Ze vertelt haar dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Omdat ze eigenlijk een goede man heeft gevonden die goed voor haar zal zorgen. En tegelijkertijd bedankt ze haar moeder eigenlijk voor alles wat ze haar heeft meegegeven.
1: Ja, mooi hè.
0: Mooi.
1: Ja, ja. Ook weer een hele mooie boodschap. En gelijk eventjes, Is, een klein berichtje even. Dat we een hart onder de riem steken bij natuurlijk Ben.
0: Ja.
1: Die... van onze radioprogramma Rozo.
0: Ja.
1: Die in het ziekenhuis ligt. En natuurlijk ook nog voor onze lieve Beb. Die met haar been nog steeds
0: omhoog
1: moet zitten. Dus dat eventjes voor onze radiocollega's.
0: En dan gaan we... Ja, ik zat te denken. Misschien kan je hem gewoon gelijk ook de afkondiging doen. Vind je dat...
1: Ja, gaat het naast het nummer maar in. En dan gaan we hem afkondigen. Want we zijn toch weer aan het einde gekomen.
0: Ja, de tijd begint te dringen. En dan kan je de tijd nemen, toch?
1: Ja, zeker. Helemaal goed. Ja, en dat gaan we doen op In My Daughter's Eyes, hè, het nummer. Nou, lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van 2 uur lang Kate met Isa. Ralf die zit heerlijk in IJsland, dus er moest vervanging geregeld worden. En wat doe je dan als presentatrice? Precies, je laat je dochter niet alleen de techniek doen, maar ook de presentatie. En Is, super gedaan, meid. Ons thema was ook snel gekozen deze keer. Zo moeder, zo dochter. En we hebben veel verhalen gehoord in de muziek. Dochters die steeds meer op een moeder gaan lijken. Over trots zijn, loslaten, adviezen en soms flinke irritaties. En dat je eerst je dochters handje vasthoudt bij het oversteken. Je knippert een keer met je ogen en ze zit als een volwassen vrouw een radioprogramma met je te maken. Moeder en dochter zijn betekent niet dat je nooit ruzie hebt, dat je altijd dezelfde keuzes maakt, dat je elkaar altijd begrijpt, maar er zal altijd dat onzichtbare lijntje zijn. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het thema van vandaag een beetje pijn deed, omdat je je moeder of je dochter mist. Maar iemand missen betekent ook dat diegene heel belangrijk voor je was en dat die plek nooit door iemand anders ingenomen kan worden. En je zo vaak denkt, was je me even hier. Nou, lieve mam, dat heb ik vandaag heel vaak gedacht. Lieve Is, bedankt dat je naast me zat vandaag. Het was super om met jou te doen. En over 2 weken dan gaan we hier weer zitten. Misschien wel met die Mamma Mia-uitzending, wat een goed idee is natuurlijk. Nog even zonder Ralf, want die blijft nog even op vakantie. Lieve luisteraars, allemaal nog een hele fijne donderdag. En tot de volgende keer bij Kate met Is.
0: Tot de volgende keer.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

zo nu en dan heeft ze me nodig. Zo nu en dan moet ik er zijn.

0: moest hij er zijn.
1: Meestal was ik overbodig, maar af en toe vond ze het fijn.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied de Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van haar fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.